0: Ik kan weer uit de buurt.
1: É nóis!
2: Alô, toca aí!
3: Ah, eu adoro esse programa!
4: Oi, oh, yeah.